dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl. Flevoziekomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclaven probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze 1 dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

maar ik heb geen spijt. Want al is ons wereldje gedeeltelijk ontwricht, ik heb een leegstaand keukentje, geriefelijk ingericht. Ik heb een keukentje en een fornuis, dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Maar het allerbest menu wordt geen succes, mis in mijn keukentje alleen nog een prinses.

met een keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Smaakt al het beste nu, wordt geen succes. Mis in mijn keukentje, mijn keukentje. Kika, kika, keukentje. Mis in mijn keukentje, alleen nog

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevoziek Omroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevoziek Omroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
2: Sorry Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. Een nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Lijsner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.
3: Dit is de Flevo
4: Ziekomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te bereiken.

Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en sneller langs ons zuist.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: Flevo, zie, kom op.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het 10-daagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. De Amerikaanse strijdkrachten vielen 3 Iraanse olietankers aan, waarna Iran claimde een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg en kwam in een weiland terecht. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.
3: U luistert naar de Flevo

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het 10-daagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: Kanaal 40, de VEBO Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op start.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Goedemorgen, het is weer even over 10 en dat betekent dat wij weer uw gezelschap houden terwijl u wacht op de dokter tot 12 uur. Officer of the Day heette de mars die we aan het begin draaiden en de Officer of the Day die zit ook tegenover me. Joop Veninga.
2: Hij wacht. Goedemorgen, luisteraars. Ja, ik zit vandaag alleen zonder mijn maatje.
1: Ja, die zit er niet naast.
2: Die is eventjes even iets anders aan het doen.
1: Ja, dus we gaan het met z'n tweeën doen.
2: We gaan het met z'n tweeën doen. Andere maatje zit achter het glas, dus het komt helemaal goed.
1: Ja. Ik ben Peter Bakker.
2: Ja, en ik ben Joop Veninga.
1: Ja, dat had ik net gezegd. Onverschillig idee, hè?
2: Ja, ja, maar moet ik eventjes...
1: Dat moet weer even...
2: Moet even dalen. Ja, dat was het nog niet gedaan.
1: Kwartje was nog niet gevallen.
2: Nee, precies. Dus.
1: Nee, we gaan gewoon weer als vanouds gewoon 3 platen achter elkaar draaien. En dat zijn meest gevarieerde platen meestal. Ja. We hebben rond 9:30 hebben we een verzoekje. In ieder geval vanuit de receptie.
2: Ja, zeker.
1: En er komt er net een binnen. Dus die gaan we straks ook nog eventjes bekijken.
2: Ja.
1: Maar goed, eerst maar eens even dit. Hè? Waar is het ding? Hier.
3: De opkikker van de maand.
1: En vandaag doet hij het nog, hè? De zon schijnen.
2: Ja. Dus,
1: en als de zon schijnt van André van Duin, is de opkikker.
2: Ja, mooi nummer.
1: Zo is het. Lekker vrolijk.
2: Zeker.

0: variëren ga je het niet krijgen. Als de zon schijnt als opkikker van de maand van André van Duin. En daarna Keep On Running van de Spencer Davis Group. En The First Time Ever I Saw Your Face van Roberta Flack. We gaan even weer een reisje maken door een paar provincies. Onder het motto van...
1: Wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan.
2: Luister!
0: We beginnen in Noord-Holland, dan gaan we naar Friesland. En we eindigen in

0: heeft overheerst. Hij staat onder water. Zijn land staat onder water. Ja. Al die boeren met voort. Al die stuk graslaar, bier, coins, koop.
1: Wil die zijn?
0: Kom maar die pet uit. Dat is nou zijn wilst. Het is van de Rijkvolk, ja.
1: Bij 6 toens, ja.
0: Heeft die met scheel?

0: Ja, dat waren ze dan, alle drie. We begonnen in Noord-Holland, West-Friesland, met Orjors en Ik wil boerenkool. Wil je ook boerenkool?
1: Boerenkool met worst neem ik, maar ik neem altijd runderworst. Ik eet geen varkensvlees.
0: En dat maakt niet uit.
1: Maar dat is net zo lekker hoor.
0: Ja, ik weet het.
1: Alleen de varkensvleeseters, die vinden de runderboeren ook worst, vinden ze helemaal niks.
0: Nee, ik neem vegetarisch.
1: Dus, het maakt mij niet uit wat ik eet, want ik proef toch niks. Dus ik heb voor 90% geen smaak. Dus,
0: nou, Weer Bistoe van Twarres, die zat daarna, daar waren we in Friesland.
1: Weer Bistoe? Waar ben je?
0: Ja, heb je goed. En Boven Water van Albert Secuur.
1: Dat gaat over een periscoop, toch?
0: Nou, dat gaat gewoon over Boven Water. Groningen, daar zaten we dan. En dan is het nu tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: We zijn iets te vroeg, maar dat maakt ook niet uit, joh.
1: Hey? Nee, helemaal niet.
0: Uit de receptie, hè?
1: Uit de receptie. Van Ton.
0: Ja.
1: En zijn collega, want die wist geen plaatje. En die riep van, Ton, weet jij een plaatje?
0: En die?
1: Ja. Linker. Ik zeg, wat zegt u? Want hij stond een beetje ver weg. Ik zeg, zegt hij, linker. Ik zeg, linker? Ik heb nooit van gehoord. Nee, linker. Ik zeg, oh, niet rechter, maar linker.
0: Van de Cranberries. Hier is die.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.

0: Ja, deze keer maar is het in het Engels, hè? Van ja. Boas. Angel by my side, oftewel, we kennen hem ook als engelbewaarder, hè? Van,
1: ja.
0: Hoe heet hij ook alweer, die man?
1: Schuitmaker.
0: Schuitmaker, Marco ja. Schuitmaker.
1: Maar en die...
0: Het origineel was natuurlijk van Mieke.
1: Dit, als ik dat nummer hoor, moet ik altijd een Manuela denken van
0: ja.
1: Jacques Herp.
0: Ja.
1: Maar die had dus geen engel.
0: Die
1: had geen engel.
0: Nee, Manuela niet.
1: Nee.
0: Oh. Goed, nou, hebben we dat ook weer gehad. Daarvoor hadden we Nick Lowe met Half a Boy en Half a Man. En Linger van The Cranberries. Als verzoekje van Tom uit de receptie.
1: Ja.
0: En we hebben nog een verzoekje.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Helemaal goed. We gaan een verzoekje draaien voor de familie van Eune.
0: Ja.
1: Die hebben... Die zijn elders en die hebben een echte Amsterdamse inslag. En daar genieten we iedere keer van.
0: Nou.
1: En we gaan ze nu een plezier doen. Met Wim Sonneveld en Aan de Amsterdamse Grachten.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Een beetje door de stad, ik had geen doel, ik deed maar wat. Toen bleek ineens, ik stond er weer als iedere keer. Die oude plek in Amsterdam, waar ik al duizend

0: Zo hebben we dat ook weer gehad. Wim Sonneveld, geboren in Utrecht, maar na de hand met hart en nieren een Amsterdammer. En hij bezong ook de Amsterdamse grachten, speciaal voor de familie van Eunen.
1: Ja, ja, die hebben een dag van hun leven, joh. Die kunnen niet meer kapot deze dag.
0: Ik heb geen idee. Daarna hadden we Zwarte Riek met Mijn Wiggie was een stijfsel kissie. En Johnny en Rijk, ook geboren in Utrecht.
1: Met Johnny.
0: Johnny niet. Johnny Kaarkuipers. Ja, Rijk. Rijk de Gooien.
1: Ja.
0: Die is ook in Utrecht geboren.
1: Allebei?
0: Ja, Rijk de Gooien. Johnny niet.
1: Johnny niet.
0: Nee, Johnny. Johnny is een echte Amsterdammer.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nee, maar ik denk, ik zal het even vertellen, maar je snapt hem niet.
1: Rijk de Gooien. Ja. Dat is in Utrecht dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die had ook een... In het begin van zijn carrière had hij ook zo'n alter ego. Dat was dan een Utrecht mannetje.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Dat is wel heel in het begin.
0: Jij was in de jaren 50.
1: Toen was ik er nog niet.
0: Wat van terugzoeken. Nee, ik ook niet. Goed, dat waren de drie achter elkaar. En we gaan weer even de drie achter elkaar zetten. En we beginnen met de Blue Diamonds.
1: Ja.
0: En Little Ship. MUZIEK

0: Ik zei drie nummers, maar het zijn er maar twee die we nog klaargezet hadden. Want we lopen alweer richting de klok van 11. Hey Joop had wat te vertellen over Gloria van U2.
1: Ja, Gloria van U2. Die begon op U2 begon op 25 september 1976 op de Mount Temple Comprehensive School in Dublin onder de naam Feedback. Larry Marlon had een blaadje opgehangen in de schoolkantine waarop men zich kon aanmelden voor de band. Bono reageerde waarbij hij zei dat hij kon en gitaar spelen en zingen. Wat hij allebei niet kon, zoals ze later ook in een interview zei. Ook The Edge reageerde. Adam Clayton zou volgens een interview bijgevraagd zijn. Hij zag er stoer uit. Zo stoer uit dat als hij bij de band zou komen, zouden ze vast populair worden. Dat is wel een leuk verhaal. Het is een Ierse rockband. En ze zijn onafgebroken bij elkaar gekomen. Ze treden nog steeds op, hè. Want deze bezetting die ze nu hebben, die is vanaf het begin af aan ongewijzigd gebleven.
0: Okay.
1: Dat is wel heel uitzonderlijk. Hè?
0: Ja, dat is
1: vanaf 1976.
0: Ja, ja, uitzonderlijk inderdaad.
1: Maar ja, dat hebben de Beatles eigenlijk ook. En,
0: ja.
1: En hoe heet het? Queen? Nee, ja, ja, Queen.
0: Ja, Queen ook. Okay.
1: En hoe heet die andere? Ik krijg het niet over mijn lippen, hoe heet dat nou?
0: De Rolling Stones natuurlijk.
1: Hoe?
0: De Rolling Stones.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja, ja, dat dacht ik al.
1: De Rolling Stones, ja, die
0: ja.
1: ook.
0: Ja. Dus. Nee, maar inderdaad, maar de Beatles was een jaar of 10, denk ik, dat ze bij elkaar gebleven zijn.
1: Dat is waar. Ja, die zijn niet zo lang bij elkaar, maar wel intens.
0: Ja, dat wel. Ze sloegen elkaar ook de hersenen in aan het eind, maar...
1: Nee, dat is waar. Ja, dat vind ik altijd wel jammer, hè.
0: Want ja, dat schijnt niet helemaal waar te zijn, hè? Het is niet helemaal waar dat ze echt de slaande ruzie gehad hebben.
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Het is een beetje uit elkaar gegroeid. En de geruchten gaan natuurlijk ook dat het door Yoko Ono is gekomen.
0: Nou ja. Ja, ik wil het niet veel zeggen, maar dat klopt wel natuurlijk.
1: Ja, maar...
0: Die had op een gegeven moment toch wel redelijk wat invloeden op John Lennon.
1: Op John Lennon.
0: Waardoor die ook een andere richting eigenlijk opvoerde.
1: Maar ze hebben wel een meesterwerk gemaakt, hè, met z'n tweeën.
0: Ja, dat zeker. Ja. U heeft misschien wel door dat we een beetje aan het praten zijn om de tijd te vullen. Maar dat moet ook wel, want één plaatje was te kort. En het andere plaatje, dat is weer te lang. Dus
1: we gaan nu gewoon even vol praten, toch?
0: Ja. We gaan even naar het nieuws van 11 uur, zoals gezegd. En dat gaan we doen met de Haaikrekels. U kunt zelf meezingen, want zij zingen zelf niet. Waarom heb jij me laten staan? Tot zo.
1: Jo, tot later.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Tweede uur van Wij Wachten op de Dokter.
2: Helemaal goed.
1: Ja, we zijn er weer.
2: Ja, zeker.
1: Met z'n tweeën nog.
2: Ja, als tegenover mij zit Peter Bakker.
1: Ja, jij bent Joop Veninga.
2: Ja, ik ben Joop Veninga. Ja. En helaas, Jan die is iets anders aan het doen. Ja. Ook heel gezellig natuurlijk.
1: Ja, dat hopen we dat het heel gezellig is.
2: Ja, toch? Zal
1: er
2: wel.
1: Ja, het is de laatste dag van zijn korte vakantie. Dus.
2: Ja, maar ja. Ja.
1: Ah, oké. Okay. Hard X by the Number, hoe kom je erop?
2: Ja.
1: Nou, er zit er geen tegenaan. Dat gaan we niet vertellen. Nee, ja. dat had ik al een poosje klaarstaan. Als cover voor september, november, oktober, november. En in december gaan we weer naar een andere.
2: Ja, helemaal goed.
1: En dit was de eerste opname van Hard X by the Number. Gedaan door Ray Price. En het is niet door Ray Price geschreven, maar... Dat heb ik even niet paraat nu op dit moment.
2: Okay.
1: Maar in ieder geval uit 1959. En ik ga er nog een aantal meer horen. Er zitten wat verrassende tussen. Goed,
2: we gaan het beleven.
1: Ja. Tot 12 uur zijn we bij u met Wij Wachten op de Dokter. Joop Veninga en Peter Bakker dus. En we krijgen nu dit.
0: 3-1. Met deze keer Albert Hammond.

0: Nou, dat waren de 3 achter elkaar dus van Albert Hammond. We begonnen in 1973 met The Peacemaker. En vervolgens gingen we naar 1981. En dat deden we met When I'm Gone. En in 2023 had hij weer een nieuw album. En daarvan kwam Don't Bother Me Babe. Ja, een druk baasje.
1: Goed voor elkaar.
0: Hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Op 16-jarige leeftijd begon hij met muziek.
1: Nog niet met zingen?
0: Ja, ik denk dat hij toen ook wel een beetje gezongen heeft. Maar
1: okay.
0: Hij heeft ook heel veel geschreven, hè, voor andere mensen. En
1: ook
0: hij
1: nog.
0: Heeft samen met Steve Roland heeft hij nog de Family Dog opgericht destijds. Ja. Is hij ook nog onderdeel van geweest. Maar ja.
1: Dus hij was eigenlijk een singer-songwriter?
0: Een singer, ja, dat was hij ook. Ja.
1: Okay.
0: Ja. Dat was hij ook. Singer-songwriter. Albert Hammond, daar hadden we het over. Zijn gloriejaren waren in het begin van de jaren 70. 1974 had hij...
1: Maar hij was ook veel van wat ik me kan herinneren, in die muziekprogramma's.
0: Of vast wel.
1: Die we op vrijdagavond hadden en zo.
0: Top op.
1: Hoe heet die nou?
0: Top op.
1: Ja, ook. Met die toeter. Hoe heet die jongen?
0: Nee joh, dat is veel langer geleden. Toen zat Albert Hammond er niet bij. Dat was Herman Stok. Top of Flop.
1: Ja, Top of Flop.
0: Ja, maar dat is veel langer geleden.
1: Nee, maar hij kwam veelvuldig in die meestal op vrijdag of zaterdagavond in die showprogramma's voor muziek alleen.
0: Oké, okay. Ja, dat kan. Inderdaad, hij heeft inderdaad een aantal grote hits gehad, waaronder ook Peacemaker en I'm a Train. En nog een paar van die dingen.
1: Ja.
0: Maar goed. Genoeg over Albert Hammond. We gaan naar een verzoekje die we nog kregen van even dit. Hè?
2: Flevo verzoekplaat.
0: Dat hoorde dan mij, hè? Dat we even dat roepen dat het een verzoekplaat is.
1: Zeker.
0: Renge Willemsen die kwam even hier de studio binnenwandelen en die zegt van kan je voor mij ook even een plaatje draaien en doe maar wat van de Everly Brothers.
1: Ja. Hè? En mochten we zelf uitkiezen welke?
0: We mochten zelf.
1: Hij zegt alles is goed.
0: Ja. Nou. Daar hebben we gekozen. Love of the Common People.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiffers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.

0: Funkus was de eerste folk rockband van Nederland. De band is opgericht in 1972 en gestopt in 1979. En vooral bekend geworden doordat zij grote eer hadden met wat we net gehoord hebben, het Zeemanslied Kaper en Varen. In 1972 werd Funkus te Vlaardingen opgericht door Fred Piek en Bob Dekinga. En iets later aangevuld met Kees Maart. In 1973 kwamen Gino Martens en Koos Pakvissen de band versterken, terwijl Dekinga de groep verliet. Aanvankelijk speelde de groep Angelsaksische folk. Maar dat Piek zich had verdiept in de thuisopname van veldwerker Aarte Doornbos, samensteller van het NOS radioprogramma Onder de Groene Linde, werd in 1974 een eerste album uitgebracht. Even kijken. Met voor de helft Engelse en voor de helft Nederlandse traditionele muziek. Waaronder Kaper en Varen.
1: Oké. Okay.
0: Nou, zo is gekomen.
1: Weten we dat ook weer. Ja. 1974. Daarvoor hadden we uit 2026, dus redelijk nieuw, van Cloud, App en Vloed. En de Everly Brothers op verzoek van Renger Willemsen. En wij kozen voor de titel Love of the Common People.
0: Ja.
1: Die we ook van andere mensen kennen.
0: Zeker.
1: Nee? We gaan even naar 1957 met Andy Williams. Vrolijk nummertje, Butterfly.
0: Er zijn mensen die daar zenuwachtig worden met een butterfly.
1: Ja, die zijn er inderdaad.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Nog een plaat? Dat is dan de 11e of de 12e. Ik weet het niet meer. Volgens mij draait u steeds dezelfde. Speel het spel. En dan weet

0: Ja, en zo wordt het gespeeld.
1: Dit spel.
0: Door Therese Steinmetz.
1: Ja.
0: Nederlandse zangeres, actrice en op latere leeftijd tevens kunstschilderes.
1: Ook nog.
0: Therese Steinmetz is de dochter van operazanger Jan Steinmetz en danseres en pianiste Henny Poelman. Na haar zangstudio aan het conservatorium van Amsterdam en toneellessen bij Louis van Gasteren ging ze in 1960 spelen bij de Nederlandse Comedie. Onder meer in de opvoering van de Nederlandse vertaling van Bertolt Brecht's Leven van Galilei. Daarnaast was ze te zien in tv-producties, waaronder musicals als Oklahoma. En speelde ze mee in films als De Vergeten Medeminnaar. In 1966 kreeg ze een eigen televisieprogramma, dat heette Therese. Daar kan ik me nog heel bijna van herinneren. Maar ik wist wel, toen ik het las, dacht ik van, oh ja, dat is ook zo.
1: Oh ja.
0: Het jaar erop nam ze voor Nederland deel aan het Eurovisie Songfestival met Ring-a-Ding. Beschreven door Gerrit de Braber en John Woodhouse. Ook oude bekend uit de muziekwereld.
1: Jazeker.
0: Dat slechts 2 punten behaalde en waarmee ze als 14e eindigde. En dat zal dan ook de laatste plaats geweest zijn, of de voorlaatste, een van de twee. Maar toen deden er nog maar 14 deelnemers mee.
1: Ja, en toen werd er ook nog met een orkest gespeeld.
0: Precies,
1: zo,
0: dat, ja. En nu maar goed, ik zeg altijd maar zo, meedoen is ook winst.
1: Ja, zo is het. Ja. Therese Steinmetz dus met Speel het Spel. En daarvoor hadden we nog ABBA. Maar ja, die hoeven we natuurlijk niet af te kondigen eigenlijk. Met Lay All Your Love On Me. En daar weer voor Andy Williams met Butterfly. Uit het, uit de jaren 50.
0: Ja.
1: Dat is wel heel lang geleden, hè?
0: Zeker.
1: Als je dat kent, dan ben je oud.
0: Ja, dat is 50 jaar. Nou ja, zo bijna 75 jaar.
1: Hey joh, 1970. Laat maar zitten. Dit zijn de Backstreet Boys.
0: Ah ja, 50 jaar. Tuurlijk.

0: Menigeen heeft dit in het verleden ernstig meegebruld natuurlijk.
1: Ja.
0: Deze van Peter Maffay. Doe. Het is geschreven door zijn naamgenoot Peter Orlof.
1: Oké.
0: Okay. En die maakte er geen hit van, maar Peter Maffay wel. Peter met de pukkelen noem ik hem, want hij heeft ook zo'n grote pukkel. Even.
1: Je leidt ook overal op, hè?
0: Nou, kijk maar eens naar het filmpje. Tap Turns on the Water, ook uit de jaren 70 van CCS. En daarvoor hadden we nog de Backstreet Boys met We've Got It Going On. Zo was het.
1: Ja.
0: En niet anders.
1: Nee, zonder meer.
0: En we gaan nog even naar Van Morrison samen met Dem. En Gloria.
1: Nou, dat lukt nog net, hè?
0: Ja, dat gaat wel lukken.
2: Ja.

0: Ja, dat was Dem. Met, hoe heet hij ook alweer? Van Morrison. Die zong het.
1: Ja.
0: Gloria.
1: Over?
0: Gloria.
1: Gloria.
0: Ja. Hey, we kregen dit uur ook nog een verzoekje binnen. Maar die hebben we even over het hoofd gezien. Dus die gaan we donderdagavond gewoon maar draaien.
1: Oké.
0: Semafi van Adamo. Dat gaat hem niet meer worden, want daar hebben we te weinig tijd voor.
1: Ja, dat is een lang nummer, hè?
0: Hadden we eerder moeten opletten. Want we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
1: Met excuus aan Henriette, hè?
0: Ja, oké. Okay. Dat had ik ook nog maar moeten zeggen, maar dat is goed dat jij dat even aanvult.
1: Ja, ja. Maar Jan kan de troosten.
0: Zo is het. Hey, we gaan afscheid van u nemen. We zijn er volgende week maandag weer met een verse aflevering. Wordt nog een paar keer herhaald. En jij bent er woensdag weer, hè? Met een...
1: Ja, met het testament uit de 60's samen met Jan van Heunen.
0: Samen met Jan van Heunen.
1: Door hem bedacht en gemaakt. En ja.
0: En jij mag meedoen.
1: En ik mag meedoen. Dat is reuze gezellig, hoor. Dus,
0: zo erg is het.
1: Woensdag van 10 tot 12.
0: Van 10 tot 12 ook in de ochtend. Ja. Dus ik zou zeggen, maak er vandaag weer, dankzij of ondanks alles, een mooie dag van. Blijf lekker luisteren naar de Flevo Zico
1: Omroep. Kijk, en het zonnetje schijnt, dus we gaan nog even lekker genieten van het zonnetje.
0: Zo is het. Ja, het is jou maar in je bed liggen. In je bed gekluisterd zijn.
1: Dat is waar.
0: En dan kan je wel naar buiten. Ja, maar goed, als je naar buiten kijkt en de zon schijnt, is het vrolijker dan het grijs is.
1: Dat bedoel ik.
0: Zo is het, man. Goed, tot een volgende keer.
1: Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino-dieren door een aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo. Chico!

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anna Krakatau worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Flevo, zieken omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Op premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Hasselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekenomroep.
2: I want everybody to get up on your feet now.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@...

Mijn tante is al 80 jaar, maar is nog steeds van zessen klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat al hard. Als zij weer aan de bukken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpongen. Mijn nana.

Ikzelf ben niet zo heel sportief, van trimmen word ik depressief. Het liefste zit ik in de tuin, met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij, een lekker bordje rijst erbij. Of spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations heb willen zijn. Een pet met zo in gouden rand, een rood wit bordje in je hand. De trein die moet op tijd zijn, dus geef ik gouden.

0: De FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws. Flevo, zie kom op.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom

verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Krapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en David's Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenomroep.
3: De Flevo Ziekenomroep.

your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiefer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral in het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buisje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. Tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenomroep.
3: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws. Flevo.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

luisteraars. Hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, een jaar of vijf of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Dit is een dansje, een weesje, een liedje. Waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten. Van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Hier komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk mee.

gaat er weer een compleet komen. Luister. Zeg meisje, laat niemand anders met je peper dansen. Er zijn nog plenty kansen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

En ik dacht vandaag is, doe eens gek, kies eens een artiest uit waar misschien heel lang mensen niks meer van gehoord hebben. En ik dacht zo aan de formatie Octopus en het nummer waarmee begonnen is genaamd My Special Angel. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevo Zieken Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. En het eerste half uur gaan we besteden aan Nederlandstalige muziek. Straks wat aandacht voor Octopus en ook nog wat Middle of the Road muziek. Laten we vrolijk beginnen met Nederlandstalige muziek. Daarvoor gaan we even terug in de tijd naar, nou, wat is het eigenlijk, de jaren 70 misschien wel. Tol Hansen, hier is Big City.

0: for Brady.
1: En dat was een nummer afkomstig van Tol Hansen, Big City. En dan praten we eigenlijk over al heel wat jaren terug. Hoe zal het lied nu gemaakt worden over de stad Amsterdam?
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
1: Nou, laten we daar maar niet al te lang over nadenken, want misschien worden we daar helemaal niet zo vrolijk van. Over een andere grote stad gesproken, Berlijn. En daar heeft de Klein Orkest heel lang geleden ook eens een mooi nummer over geschreven. Over de muur.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: technisch kierchje, soms op het Alexanderplein.
1: En persoonlijk hoort het altijd nog wel een klein beetje bij mijn favorietjes als het om de Nederlandstalige muziek gaat. Het Klein Orkest en Over de Muur.
2: U luistert naar de Flevo. Ziekenomroep.
1: En wat we natuurlijk ook altijd wel doen is even een kijkje nemen in de hitparades van vandaag. En ja, soms staan er best wel aardige werkjes in, ook qua Nederlandse taal. Zoals deze van Ray en Beer, die genaamd is Zonnebank.
3: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot.

0: staat nu in de hitparade van vandaag. Ray en Beer was dat. En de zonnebank. En het ging met name over de slechte dingen van het leven.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Dat natuurlijk wel uit de ogen van een arts bijvoorbeeld. Want ze zeggen dus eigenlijk gewoon genieten van het leven. En dat is eigenlijk wat we wel moeten proberen. En ik hoop ook dat u zo snel mogelijk het ziekenhuis kunt verlaten om dat ook weer te gaan doen. Goed, gaan wij verder met de muziek van Mieke. Een kind zonder moeder.

was Mieke dus met een kind zonder moeder. Met een beste hoog vader Abraham gehalte. En dat geldt misschien toch ook wel een klein beetje voor de volgende. Het zit een beetje in dezelfde, nou ik zou haast zeggen ritme. Maar dit keer wordt het gezongen door Hanny en de Rekels. En die zingen samen Mario.

En dat was de muziek afkomst van Hanny en de Rekels. En zo was dat nummer inderdaad genaamd. En Hanny die verving dus op een gegeven moment Corrie Konings. Die toen de Rekels had verlaten in het jaar 1972. En daar is in ieder geval tot aan, zullen we zien, 1977 bij gebleven. Goedenavond. Blijf erbij natuurlijk. We zullen direct hebben natuurlijk onze artiesten vanavond. Ik verslik me er bijna in. Moet je natuurlijk niet doen. Dat is toch altijd natuurlijk... De muziek van Octopus. Ik moest er even over nadenken. Hier is Luna.

een kort plaatje was dat. En dus uit de hitparade van vandaag. Luna met Schoonzoon. Goed, het is bijna 8:30. Dus zo direct dus aandacht voor de band Octopus. Maar ik heb nog één nummer hier op het lijstje staan. Zomaar even uit het wild gegrepen. Een heel rustig nummer van Zijlstra. En die genaamd is Tot Slot.

0: vind je soms wel eens even leuk om een... Kom maar eens een cd'tje uit de kast te trekken en dan maar kijken of er wat leuks op staat. En zo kwam ik dit nummer tegen van een meneer Zijlstra, wat genaamd is Tot Slot.
1: Flevo, Zieken Omroep.
0: Goed, we zien wel tijd voor onze artiesten van de avond, de band Octopus. Ik ga er zo direct wat over vertellen, maar eerst even twee nummers. South of the Border.

En Love Me With All Of Your Heart. En dat van onze artiesten vanavond, de band Octopus. En die kwamen dus uit Vlaams en Brits, waren ze eigenlijk het gezelschap. En ze kwamen dus eigenlijk uit België. Hijst op den Berg met onder andere Paul Michiels en Robert Vlaaien als groepsleden. Ze zijn voortgekomen uit de groep The Bats, waar ook broer Robert in speelde. De latere televisieproducent René Vlaaien en Gerard Op de Beek. Ze kregen in ieder geval een platencontract bij de Vlaamse Wafelbakker. En later eigenaar van zeezender Radio Miguigo, Sylvain Tak moet ik eigenlijk zeggen. En op hun debuutsingle, Hey Nana, zongen ze radio- en televisiepresentatoren Zaki en Mike Verdreng mee in het achtergrondkoortje. Bij Tak was ook Paul Severs onder contract en zijn hit Ik ben verliefd op jou werd in de Engelse vertaling I'm so in love with you in 1974 de band de doorbraak in met name Vlaanderen. Toen dat nummer op de hitparade stond, verkocht Tak zijn platenlabel aan het Nederlandse Telstar. En na de overname werd de groep meer en meer een cross-harmony groep. Een eigenaar Johnny Hoes stelde voor om het album Oldies But Oldies op te nemen met uitsluitend Amerikaanse crooners. En met dit succesvolle album brak de groep dan ook door in Nederland en leverde hits op als Cry en South of the Border. In 1980 wilde de groep terug naar de eigen sound en bracht het album Tonight uit in techniek van Peter Vincent en productie van Erwin Musper en Pierre Beckers. En uit het album werd de single All Alone uitgebracht, wat in België nog wel een klein hitje opleverde. En daarna viel de groep uit elkaar. Paul Michiels die had nog een solo hit met P.P. Michiels en vormde later met Jan Meijers de groep Soul Sister. Ja, zo is het een beetje het hele verhaal van de band Octopus. Maar de grootste hit was misschien wel deze. I'm so in love with you.

0: Dus de Belgisch-Engelse band, zo moet ik het maar even omschrijven, Octopus. En I'm So In Love With You. En dat was in ieder geval de grote hits die ze gehad hebben.
1: De Flevo Zieke Omroep.
0: Straks hebben we nog één nummer van ze na 9 uur. Maar eerst gaan we maar even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. En dan zie ik ineens een nummer wat net zo makkelijk te doen bij onze countrymuziek zou kunnen staan. Waar we straks na 9 uur gaan draaien. Waarvan ik wel eens geroepen heb, daar kan het net zo makkelijk in de hitparade staan. Ellen Lauren en Jennifer Lockley Jones. Just

0: zou wel eens denken, zouden de platenbazen ook naar ons programma luisteren? Het zou wel mooi zijn natuurlijk als ik adviseer om countrynummers die in Amerika uitkomen er ook eens een keer hier uit te doen. Het kwam in ieder geval zo voort met Ellen Lauren en Jennifer Langley Jones en de nummer Choose Texas.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Zieke Omroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Zieke Omroep.
0: Nou, zo zal het vast niet geweest zijn. Maar ja, het is natuurlijk best wel mogelijk. Je weet maar nooit hoe de balletjes allemaal rollen in de wereld. Goed, dan door naar 1984 met Katja Koekoe. En dit nummer, Turn Your Back On Me.

0: Van het jaar daarvoor, in het jaar 1983, hadden ze eigenlijk hun grootste hit. En die was genaamd Too Shy.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: Voor de volgende. Gaan we eens even lekker stukken terug in de tijd. Waarom ook niet? 1968, best een mooie. Dat van Dusty Springfield. The Son of a Preacher Man.

0: Een hele plaatje afkomst van Dusty Springfield, The Son of a Preacher Man. En deze Dusty Springfield was in de jaren 60 zeker wel the Queen of the White Soul.
1: De beste mix op je radio.
0: En dat natuurlijk nog altijd hier bij de Flevozieken omroep. En hier op de maandag gaan we het met Los Verband.
1: Altijd dichtbij.
0: En we gaan even richting in praten met Carol G en Bruno Mars en het nummer Stil.

0: Nou, en dat in de hitparaden van vandaag. Karol G en Bruno Mars. Stil.
1: Blijf als ik kom op.
0: Goed, het is bijna 9 uur. En dat betekent dat we zo direct even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws. Maar eerst kijken we nog even gauw naar buiten. Ja, het regent. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Nou, dat uit 1971.

dat is een plaatje natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Goed, we hebben er nog eentje. Tot aan 9 uur en daarvoor gaan we richting het jaar 1962 met Frank Ifield. Hier is I Remember You. Tot zo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2 uur en half 3 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Eén vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: voor de vijfde keer vanavond was dat de band Octopus. En dit keer met het nummer Get Up.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevoziek en Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben hier nog tot aan 10 uur. We gaan nog wat country doen, wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar we beginnen dus met country muziek. En daarbij hebben we natuurlijk zeker wel wat viooltjes. En laten we rustig gaan beginnen met Sonny Sweeney. Hier is Houston Belongs to Me.

0: het eerste country plaatje wat we vanavond draaien is afkomst van Sunny Sweeney. Houston belongs to me.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we draaien die country plaatjes nog eens lekker door tot aan 9:30. Zoals deze van Tyler Nance, Oklahoma Home.

0: Nancy was afkomstig uit Lamar. En dat ligt in de staat Missouri. En deze Tyler Nancy was vroeger lasser. Maar die heeft zich op een gegeven moment geleerd om gitaar te spelen. En zo is hij dus sinds 2024 muzikaal actief.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Dus ja, als je nog eens een keer nadenkt over misschien een carrièrewissel of zo. Want er zit voor mij toch een aardig verschil in tussen het zijn van een lasser en een muzikant. Maar krijg je van het eerste best wel vieze handen. En dat ga je als muzikant niet krijgen. Hier is Becky Cole.

0: even zo vrij zijn om te zeggen dat ik dit best wel een lekker nummer vind. Kiss More Cows Than Cowgirls. Dat uitgevoerd door Becky Cole. En dat is dus geen Amerikaanse, maar ze komt uit Australië.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En het volgende nummer, dat vind ik eigenlijk ook wel eens een lekker nummer. Heb ik al een paar keer eerder gedraaid. Het is afkomstig van Corson Peters en Iron Mountain. Walking Back to Georgia.

Heerlijk nummer natuurlijk. En dat van Carson Peters en die Iron Mountain. Goedenavond. En zo direct hebben we natuurlijk ook nog aan de volgende klassieke muziek. Maar dat gebeurt om 9:30. Maar gisteren hebben we nog aandacht voor country muziek. En heel veel country muziek wordt ook gedraaid door vrachtwagenchauffeurs. Vaak omdat er een bepaald ritme in zit. Ik zeg altijd maar een beetje zoals de hectometerpaaltjes aan je voorbij komen. Geldt voor deze misschien ook wel, voor Danny Kensie. Smoke Brown in de Rain.

0: En ik hoop dat u een klein beetje begrijpt wat ik hiermee bedoelde natuurlijk. Bepaalde ritme wat er in de muziek zit als je in de auto bent en een heel lange rit moet maken. En inderdaad die hectometerbaaltjes aan je voorbij ziet gaan. Danny Kensy, Smoke Mountain Rain. En het volgende nummer heb ik ook al eens een keer gedraaid. Gewoon een leuk nummer. Knotty, Pine String Band, Blue Moon of Kentucky.
1: Of Kentucky.

0: maken. Het is jammer dat hij zo kort is. Naughty Pine String Band, Blue Moon of Kentucky.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep op kanaal 40.
2: 7 dagen per week.
0: Ik denk dat we nog zo'n 2 plaatjes te gaan hebben. En dan gaan we dan richting de klassieke muziek. En die 2 plaatjes, deze is weer een heel andere stijl. Wat dat betreft is de kant weer heel divers. Carrie Calloway, Smoke and Mirrors.

En dat was Carrie Calloway, Smoke and Mirrors. Ik kan me er even niet zo'n hele goede voorstelling bij maken over Smoke and Mirrors. Het zijn wat mij betreft twee totaal verschillende dingen, maar goed. Goedenavond. Jongens, we gaan dan naar de Flevo Zieken om op. Mijn naam is Leo. We hebben nog één plaatje voordat we zo verder gaan met onze klassieke muziek. Die is afkomst van Leah Blevins. Leave your baggage at the door.

laatste countryplaatje voor vanavond. Lea Blevins en Leave Your Baggage at the Door. Goed, maakt de tijd ondertussen ruim 9:30 geweest. Tijd voor ons de klassieke muziek. En ik heb iets gekozen van ons, mijn favoriet componist, een beetje Tchaikovsky. Een symfonie nummer 5 in E minor, opus 64. En daaruit het derde deel, Valse Allegro. En het wordt gespeeld door het Pittsburgh Symphony Orchestra.

zover de muziek. Gecomponeerd door Piotr Ilyich Tchaikovsky en symfonie nummer 5 in E minor, opus 64, het valse allegro. En dat uitgevoerd door het Pittsburgh Symphony Orchestra. En bent u liefhebber van klassieke muziek? Luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Collega Harry Oberendorfer zit dan op deze stoel. Presenteert het ook daarbij de mooiste stukjes muziek en weet er ook van alles bij te vertellen. Gaan we verder met Colin Blunstone.

0: Old and Wise. En dat in de uitvoering van Colin Blundstone. En hij zong dat toch ook al samen een keer met The Alan Parsons Project. Maar daar was het arrangement toch een klein beetje anders mee.
1: U luistert naar de Flevomuziekenomroep. Met easy listening muziek.
0: En dat doen we nog even tot aan 10 uur. Met gewoon heerlijke, rustige plaatjes. Zoals deze van Leslie Carrot en Chris Corcoran. All I Ask of You.

waren Leslie Carrot en Chris Corcoran. All I Ask For You. En deze Leslie Carrot, dat is eigenlijk een sopraan. En we gaan verder met John Kerry. Hier is I'll Remember Her.

0: En John Kerry, dat was een Amerikaanse zanger. Maar hij was ook televisiepresentator, maar ook natuurlijk gewoon een uitvoerder. En hij hield ook van musicals. En hij zong voor ons I'll Remember Her.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: We gaan door met Ray Goodman en Brown, Special Lady.
2: You must be a special lady.
3: You'll be singing first time or second?
4: No, Harry, I'm singing second, man.
2: And a very exciting girl.
4: I'll bring that bass out, man.
5: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
2: You gotta be a special lady.
3: Let's get down on some hunger. Come on.

0: down, Billy Brown.
1: All right, Harry Ray.
2: Well, you got me sitting on top of the world, sitting on top of the world. You must be a special lady.
3: En dat waren Ray Koopman en Brown en natuurlijk Special Lady.
4: Dit is de Flevo.
5: Chicken and Boop.
3: En ik hou altijd nog wel een klein beetje van die hele oude muziekjes. En als nu, dan kom ik dan toch eens zo eentje tegen zoals deze. Uit die verre goede oude tijd. Four Aces, zo heette deze groep. En ze zingen voor ons. Love is a Many Splendid Thing.

zoals ik gezegd had, van die heerlijke oude nummers zoals deze van The Four Aces and Love is a Many Splendid Thing. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur. Tijd voor mij om afscheid te gaan nemen. Maar even vertellen wat we gaan doen. Morgen natuurlijk, want morgenochtend wordt het programma nog een keer herhaald tussen 8 en 10. En ook het programma van Harry Oberendorf. Klassiek muziek tussen 10 en 12 wordt nog een keer herhaald. Zeker luisteren. Vergeet om 2 uur ook niet te luisteren naar Fred's Music Mix. Die draait dan samen met Art tot aan 4 uur. En natuurlijk in de avond als pleister op de wonden met Jan en Truus Herema. Tussen 8 en 10 uur. We gaan eruit met Shirley Bassey. En they will never be another you. Daarom wil ik natuurlijk op de eerste plaats wel trust te wensen. En zeker ook beterschap.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. In Opsporing Verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido.

0: De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

that it calls on outside. He'll stop the next

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: De Flevozieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagedachtenis.

0: gemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Now you know this just don't make no kind of sense.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.